En u wordt van een verlaafnis. Wat is een verlaafnis? Wat passiert traditionellerweise in onze kinderen en jugendjaren en ook later nog in een dorp in Mexico, wanneer het verlaafnis geven zal? Wanneer dat, zoals onze voorderstad manchmal nannten, een plumenmoos geven zal? En wat passiert dan aan de verlaafnisdag of op een verlaafnisfeest? En wat passiert in de zogenaamde Brutliedswerk en zo weer? Wanneer een jong en een meisje zich een Chihuahua in een dorp bevrijden of verheerlijken willen in onze kinder- en jugendjaren, dan wist dat ganze dorp dat meestens al eier dat verliefde paar verlaafnis bereid had. En de ganze proces van verlaafnismelken wellen moest zo aangevangen worden. Dat verliefde paar moest, wanneer ze zich verheerlijken willen, dat allereerste, zoals dat bij ons genaamd wordt, verlaafnis bereden. Dat heet, om zondagavond, ver de verlaafniswerk, moest dat verliefde paar bij de merkje ihre elderen in de grote stoven ingonen, en daar moest de jong dat merkje ihre elderen naar vrijheid vragen, ihre dochter vrijen te durven. Dit weer bij ons zo de damolje mode. Dit weer vielleicht bloos een formaliteit, wist er toch al allemaal wist, dat de elderen niet nee zeien worden tot de jongzine vrouw, of hij met vrijheid ihre dochter vrijen dorf. Aber dit moest toch tot eerste passieren. En dan, wanneer dat merkje en de jong verlaafnis bereid houden, met de merkje ihre elderen, dan schreef dat merkje ervoor dat om volgende maandag entweder zelfs de verlaafnings-inladingsbrief oder hij leidt die van een schoolleraar schrijven. Ik heb in mijn 14 jaar wat ik dort als schoolleraar gedeind heb, vele verlaafnings-inladingsbrief schrijven je moest voor zo'n voordag, die zelfs niet zeer goed schrijven kunnen. Om dinsdag oder maandag werden diese Verlaufnungs-Einladungsbrief dann uitgeschickt. Meistens wird die Namenliste von Freunden und Verwandten, die nicht im Verlaufnis eingeladen worden sollen, durch diese Brief auf der Hingersicht von dieser Einladungsbrief so uitgeschrieben, dass die eine Brief dort halbe Darb, meistens an eine Siedarb, von Nova zu Nova von einem Eng bei dem anderen Eng, der lang geschickt worden soll. Und der letzte Nova muss den Brief dann nur einem Freund oder Verwandten, nur dem Märke oder von dem Jung in einem anderen Dorf anbringen. Und dann immer so wieder nur Verwandte und Freund in andere Dorf in der Kolonie. Und in dem zweiten Einladungsbrief wird diese Namenliste ausgeschrieben, dass er an der anderen Seite vom Dorf von Nova zu Nova geschickt wird, am an alle einzuladen und war